0: Počúvali ste podcast na tému Ochrana oceánov. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Hij is overal. Thuis, in de auto, op je smartphone. Waar ik het over heb? Over de radio natuurlijk. Op 13 februari zetten we die in het middelpunt van de belangstelling. Want dan is het Wereldradiodag. Wist je dat dit trouwe communicatiemiddel ooit zelfs de Eiffeltoren heeft gered? De radio is voortgevloeid uit een reeks technologische innovaties van de 19e eeuw. De uitvinding van de telegraaf door de Amerikaan Samuel Morse, de ontdekking van radiogolven door de Duitser Heinrich Rudolf Hertz en tot slot de verzending van de eerste radioberichten tussen Engeland en Frankrijk in 1899 door de Italiaan Guglielmo Marconi. In Frankrijk was het Radio Tour Eiffel die in december 1921 de eerste radio-uitzending de ether instuurde, meer bepaald een concert. Enkele jaren eerder had het nochtans weinig gescheeld of de Eiffeltoren was tegen de vlakte gegaan. Jazeker, de Eiffeltoren werd ingewijd in 1889, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Parijs. De bedoeling was dat het bouwwerk 20 jaar later ontmanteld zou worden. Maar men besefte dat de toren dienst kon doen als een reusachtige radioantenne. En dat is zijn redding geweest. De Eiffeltoren is erdoor zelfs met 12 meter gegroeid, tot 324 meter hoogte, dankzij de antennes die er bovenop staan. Maar goed, laten we terugkeren naar het verhaal van de radio zelf. Sommigen onder ons herinneren zich misschien nog de gigantische radiotoestellen van hun grootouders. Pas na de Tweede Wereldoorlog deden de transistoren hun intrede. Dankzij die innovatie kon de radio eindelijk overal beluisterd worden. In de jaren 80 en 90 werd de overstap gemaakt naar digitale radio. FM moest plaatsmaken voor DAB-technologie en satellieten. In de jaren 2000 brak het tijdperk van de podcasts en internetradio aan. De radio heeft dus een hele evolutie doorgemaakt. Het is een krachtig instrument waarmee we de immense verscheidenheid van de mensheid kunnen vieren en het democratisch debat een podium kunnen geven. Het is ook nog steeds het meest gebruikte medium ter wereld. Precies daarom heeft het Europees Parlement besloten zijn eigen radio-inhoud te maken. Die is onder andere te beluisteren op de website Europarl Audio.
2: У 2005 році, з нагоди 60-ї річниці визволення Аушвіца, резолюцією ООН 27 січня було оголошено щорічним міжнародним днем вшанування пам'яті жертв Голокосту. Слово «Голокост» має грецьке походження і означає «всеогненна жертва». Його вживають для опису переслідування і подальшого масового вбивства євреїв в Європі, коли від рук режиму нацистської Німеччини та його колабораціоністів загинуло 6 мільйонів людей. У цьому подкасті ми досліджуємо історію того, що відбувалося в Європі до та під час Другої світової війни. Антисемітизм був основним елементом нацистської ідеології ще до того, як нацисти прийшли до влади. Але епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. З цього року нацисти почали проводити державну політику репресій проти євреїв, яка полягала в розкраданні їх майна, позбавленні прав і громадянства. Під час погромів Кришталевої ночі 9 і 10 листопада 1938 року було вбито 91 єврея, спалено принаймні 1000

0: Amori.
1: De laatste oerbossen van Europa zijn meer dan gewoon wat oude bomen. Het zijn levende ecosystemen waar talloze dier- en plantensoorten leven, gigantische opslagplaatsen voor koolstofdioxide en een belangrijk onderdeel van ons natuurlijk erfgoed. Ze zijn onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering, maar helaas worden ze bedreigd. In deze aflevering van onze podcast Hoger inzetten, beter wetgeven onderzoeken we hoe de Europese Unie deze waardevolle bossen probeert te beschermen. De oerbossen op ons continent zijn zeldzaam, klein en versnipperd. Om precies te zijn vertegenwoordigen ze minder dan 3% van het totale beboste gebied van Europa. Ongeveer 90% van de oerbossen van de EU bevindt zich in Bulgarije, Finland, Roemenië en Zweden. Het zijn ongerepte natuurlijke ecosystemen, waar er weinig of geen tekenen zijn van menselijke invloed en waar dieren in het wild gedijen zoals ze dat al eeuwenlang doen. Deze eeuwenoude bossen spelen een sleutelrol in het behoud van de biodiversiteit, de absorptie en opslag van koolstofdioxide, de toegang tot zoet water, de regulering van het lokale klimaat en de gezondheid van de mens. Bovendien bieden ze een thuis aan allerlei bedreigde dier- en plantensoorten. Een van de grootste en bekendste oerbossen in Europa is Białowieża, dat zich uitstrekt over de grens tussen Polen en Belarus. Het is een van de laatste oerbossen van Europa en herbergt een grote verscheidenheid aan wilde planten en dieren, zoals de wisent of Europese bison, die ooit bijna was uitgestorven. Białowieża staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Een ander voorbeeld zijn de ongerepte oerbossen van de Karpaten, die verspreid zijn over Oekraïne, Roemenië en Slowakije. Deze uitgestrekte eeuwenoude bossen behoren tot de grootste ongeschonden wouden van de gematigde klimaatzone in Europa. Ze bieden een habitat voor enkele van de meest iconische wilde soorten op het continent, waaronder beren, linksen en wolven. Het Nationaal Park Kalkalpen in Oostenrijk is een ander opvallend voorbeeld van een oerbos dat door de EU wordt beschermd. Dit park in de Alpen is de thuisbasis van het grootste beschermde natuurgebied van Oostenrijk en omvat oeroude beukenbossen. Het is een veilige haven voor zeldzame soorten zoals linksen, spechten en uilen. Al deze oerbossen zijn van enorm ecologisch belang en genieten dan ook bescherming van UNESCO en de EU. Toch worden ze nog steeds geconfronteerd met ernstige bedreigingen, vooral door grootschalige illegale houtkap, klimaatverandering en overtoerisme. Oerbossen zijn onvervangbaar en dus is de bescherming ervan een topprioriteit voor de Europese Unie. In de loop der jaren heeft de EU een reeks beleidsmaatregelen, strategieën en rechtskaders ontwikkeld om deze ecosystemen voor de volgende generaties te beschermen. Laten we die even onder de loep nemen. Een van de belangrijkste initiatieven is het Natura 2000-netwerk, het grootste gecoördineerde netwerk van beschermde gebieden in de EU. Het omvat zowel land- als zeegebieden en het bos van Białowieża en delen van de Karpatenbossen maken deel uit van dit netwerk. Het doel van Natura 2000 is de natuur te beschermen en ervoor te zorgen dat natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier worden gebruikt. In het kader van de Europese Green Deal heeft de EU de biodiversiteitsstrategie voor 2030 opgezet. Daarin zijn ambitieuze doelstellingen vastgesteld om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en de natuurlijke habitats van Europa te beschermen. Een van de belangrijkste engagementen binnen deze strategie is de verregaande bescherming van alle resterende oerbossen in de EU. Dit betekent dat deze bossen ongemoeid moeten worden gelaten. Dat wil zeggen, geen houtkap, geen ontwikkeling van infrastructuur en geen menselijke inmenging die het ecologische evenwicht zou kunnen schaden. Daarnaast bevat de strategie de doelstelling om voor eind 2030 tenminste 3 miljard bomen te planten en zo aangetaste ecosystemen te herstellen en de bosbedekking te verbeteren. Maar het is niet zomaar een kwestie van bomen planten. Het gaat om de juiste bomen op de juiste plaats. Alleen zo dragen deze inspanningen bij aan een grotere biodiversiteit en een betere aanpassing aan de klimaatverandering. In juli 2021 heeft de Europese Commissie de EU-bosstrategie voor 2030 aangenomen. Deze vormt een aanvulling op de biodiversiteitsstrategie en is gericht op het duurzame beheer en herstel van bossen. Het doel is de bossen in de EU beter bestand te maken tegen klimaatverandering en praktijken te bevorderen waar zowel het milieu als de lokale gemeenschappen baat bij hebben. Denk daarbij aan de ondersteuning van duurzaam bosbeheer om economische behoeften in evenwicht te brengen met milieubehoud, of de promotie van houtproducten uit duurzaam beheerde bossen, waarbij oeroude ecosystemen worden beschermd. Een andere methode is de bevordering van alternatieve economische activiteiten als ecotourisme of de productie van andere goederen dan hout, zoals honing of geneeskrachtige planten. Zulke activiteiten kunnen een duurzaam inkomen bieden zonder de bossen te beschadigen. Verder erkent de EU met haar bosstrategie voor 2030 hoe belangrijk het is de gezondheid van bossen te monitoren en er verslag over uit te brengen. Om deze inspanningen te ondersteunen, werkt de EU aan een wet om een kader op te stellen voor de observatie van bossen. Dankzij zo'n kader zouden gegevens over de gezondheid van bossen, biodiversiteit en beheerpraktijken consequent kunnen worden verzameld en gedeeld tussen de EU-landen, waardoor betere beleidsbeslissingen mogelijk worden. Het is onmogelijk om oude bossen doeltreffend te beschermen zonder stevige financiële investeringen. De EU heeft dan ook een aantal financieringsmechanismen in het leven geroepen om de behoudsinspanningen te ondersteunen. Het voornaamste financieringsinitiatief van de EU voor klimaatactie en het milieu is het LIFE-programma. Sinds 1992 werden via LIFE meer dan 5500 projecten in de hele EU gefinancierd. Daarbij lag de nadruk op biodiversiteit, natuurherstel en aanpassing aan de klimaatverandering. Wat oerbossen betreft gaan er dankzij LIFE middelen naar initiatieven die gericht zijn op het herstel van aangetaste bosecosystemen, de verbetering van de biodiversiteit, de bestrijding van bedreigingen zoals illegale houtkap, bosbranden en invasieve soorten en de ondersteuning van onderzoek en innovatie op het gebied van duurzaam bosbeheer. Een ander belangrijk financieringsinstrument is het gemeenschappelijk landbouwbeleid, of GLB. Hoewel het GLB in de eerste plaats voor landbouw bedoeld is, biedt het ook financiële steun voor boslandbouw, een praktijk voor duurzaam landgebruik waarbij bomen worden geïntegreerd in landbouwlandschappen. Deze aanpak helpt niet alleen de biodiversiteit te vergroten, maar draagt ook bij aan een verbeterde bodemkwaliteit en beter waterbeheer. Met de GLB-fondsen voor plattelandsontwikkeling worden boseigenaren ook aangemoedigd om duurzame bosbeheerpraktijken toe te passen en te investeren in acties ter voorkoming van ontbossing en ter bevordering van de biodiversiteit. Zo is er financiering beschikbaar voor het planten van inheemse soorten, de bestrijding van plagen en het herstel van aangetaste bosgebieden. Tot slot is er nog het Horizon Europa-programma van de EU. Horizon Europa is gericht op onderzoek en innovatie en biedt financiering voor projecten die bedoeld zijn om bosecosystemen te verbeteren en het begrip ervan te vergroten. Deze projecten omvatten onder meer studies over de gevolgen van klimaatverandering op oude bossen, de ontwikkeling van innovatieve bosbeheertechnieken en de bevordering van de wetenschap van biodiversiteitsbehoud. De bescherming van de Europese bossen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de afzonderlijke EU-landen, het is een engagement op EU-niveau. Het Europees Parlement speelt hierbij een centrale rol als sterke voorvechter van het behoud van oerbossen. Het parlement heeft een aanzienlijke stempel gedrukt op de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, waarin de ambitieuze doelstelling is vastgelegd om alle resterende oerbossen in de EU in hoge mate te beschermen. De parlementsleden hebben ook opgeroepen tot de bevordering van duurzame bosbouwpraktijken om grootschalige ontbossing te voorkomen. In april 2023 heeft het parlement regels aangenomen om erop toe te zien dat goederen die in de EU worden ingevoerd nergens ter wereld hebben bijgedragen aan ontbossing of de achteruitgang van bossen. In december 2024 zou de ontbossingswet van kracht worden, maar de toepassing ervan is met een jaar uitgesteld om bedrijven de kans te bieden aanpassingen door te voeren. In februari 2024 steunden de leden van het Europees Parlement een nieuwe wet waardoor alle EU-landen verplicht werden zich in te zetten voor het herstel van natuurlijke habitats. Naast zijn wetgevende werk houdt het Europees Parlement nauwlettend toezicht op de uitvoering van het bosbehoudsbeleid. De Commissie Milieubeheer van het Parlement beoordeelt regelmatig de vooruitgang, zodat beschermingsmaatregelen worden vertaald in echte actie. Financiering is onmisbaar. En dus heeft het parlement zich volop ingezet om financiële steun te verkrijgen voor de bescherming van de biodiversiteit. De parlementsleden hebben aangedrongen op meer investeringen in natuurbehoud via EU-programma's zoals LIFE, Horizon Europa en het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De EU blijft maatregelen nemen om oerbossen te beschermen, zodat deze zeldzame ecosystemen onaangetast blijven en we van hun essentiële milieuvoordelen kunnen blijven genieten. Want natuurbescherming gaat niet alleen over behoud. Het is ook een manier om onze toekomst veilig te stellen. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.